0: 包括对新思维的大了许多。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.

0: 包括对此隧道的人士的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.

0: Takoti se sviđa varašida.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.